0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşilgöz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle.
1: De hele dag, de hele dag, de hele dag.
2: Meer dan muziek.
1: Dit is Saland 1.
3: Saland 1.
1: Saland 1.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşilgöz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere droneaanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşilgöz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

ogen dicht. Kun je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.

0: financieren.
1: De maatschappij, dat ben jij.
2: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysiopluszwolle.nl of bel 038 45 35 503.
3: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
4: Wij hebben iets groots te vieren, want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere droneaanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşilgöz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
8: Dit is even de hart van de ANWB. De A28 Amersfoort Zwolle, 5 minuten vertraging bij afrit Elspeet, een kwartier op de A50.
7: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Langs de stadsgrachten en over de Thorbeckegracht. Dit is 1 Zwolle. Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Volt Zwolle wil dat de gemeente onderzoekt of supermarkten en andere winkels tijdens grote gratis evenementen tijdelijk geen alcohol mogen verkopen. Volgens de partij nemen steeds meer bezoekers zelf drank mee naar evenementen zoals het straatfestival. Daardoor zouden bezoekers minder geld uitgeven bij de Zwolse horeca die de gratis evenementen mede financiert. Volt wil dat het college onderzoekt of een tijdelijke verkoopverbod juridisch haalbaar en effectief is. De partij noemt Nijmegen en Arnhem als voorbeelden. De uitkomsten zouden ook kunnen worden meegenomen richting evenementen als Koningsdag, Carnaval en Bevrijdingsdag in 2027. De 16-jarige Michiel Wolters uit Hattem is Europees kampioen junioren karten geworden. Tijdens het European Championship Rental Karts op het circuit van Spa-Francorchamps vocht hij zich na een moeilijke kwalificatie terug naar de top. Wolters eindigde in de finale als 6e, maar bleek daarmee de beste junior van het toernooi. Hij werd daarna 6e van alle 80 deelnemers. Volgens Wolters had hij zelf niet direct door dat hij Europees kampioen was geworden. Inwoners kunnen binnenkort 34 openbare PMD-containers in Zwolle alleen nog openen met een Rova-pas. De gemeente en Rova voeren de toegangscontrole de komende maanden in om te voorkomen dat er verkeerd afval tussen het plastic, metaal en de drankkartons terechtkomt. Het gaat vooral om containers bij winkelcentra die nu nog voor iedereen toegankelijk zijn. Volgens de gemeente zit er momenteel regelmatig afval in PMD-containers dat daar niet thuis hoort. En daardoor kan ook goed gescheiden PMD-afval worden afgekeurd en niet worden gerecycled.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: wij hebben iets groots te vieren. Want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
1: Wauw, wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
2: Jij verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer erkenning, meer afwisseling. Werken bij NDH betekent niet kiezen, maar krijgen. Of je nou op zoek bent naar een leuke bijbaan, een carrière switch of een mooie job. Bij NDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. NDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze salesvacatures op werkenbijmdh.nl.
3: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Mix XL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
2: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de onenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarbij zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yesh Yilgaz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A28 Amersfoort Zwolle, 5 minuten vertraging bij afrit Elspeet, kwartier op de A50.
4: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Kampen is op zoek naar creatief talent voor een gloednieuwe herbruikbare stadsbeker. De gemeente en het evenementenplatform schrijven een ontwerpwedstrijd uit om het afval tijdens evenementen flink terug te dringen. Iedereen kan een idee insturen. Het winnende ontwerp wordt vanaf november gebruikt tijdens alle feesten en evenementen in de stad. Volt Zwolle wil dat de gemeente onderzoekt of supermarkten en andere winkels tijdens grote gratis evenementen tijdelijk geen alcohol mogen verkopen. Volgens de partij nemen steeds meer bezoekers zelf drank mee naar evenementen zoals het straatfestival. Daardoor zouden bezoekers minder geld uitgeven bij de Zwolse horeca die de gratis evenementen mede financiert. Volt wil dat het college onderzoekt of een tijdelijke verkoopverbod juridisch haalbaar en effectief is. De partij noemt Nijmegen en Arnhem als voorbeelden. De uitkomsten zouden ook kunnen worden meegenomen richting evenementen als Koningsdag, Carnaval en Bevrijdingsdag in 2027. Inwoners van Zwolle kunnen op zaterdag 12 september een kijkje nemen achter de schermen van de rechtbank Overijssel. Tijdens de open dag aan de Schuurmanstraat krijgen bezoekers te zien hoe het er binnen de rechtbank aan toe gaat. Er worden onder meer rechtszittingen nagespeeld en bezoekers kunnen de zittingszalen en het cellencomplex bekijken. Ook is er een informatiemarkt over het werk binnen de rechtbank. Voor kinderen zijn er extra activiteiten zoals een vossenjacht, een kinderzitting en de mogelijkheid om in toga op de foto te gaan. De open dag duurt van 10 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags en de toegang is gratis.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Meer hits, meer Zwolle. 1 Zwolle.

0: kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
1: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Vitaal en soepel ouder worden? Fysio Plus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysioplusswolle.nl of bel 038 45 35 503.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de onenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan PRO. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yesh Yilgaz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is het ANWB Verkeer. Op 1 Zwolle.
7: Dit is even de hart van de ANWB. De A28 Amersfoort Zwolle. 5 minuten vertraging bij Alfred Elspeet. Een kwartier op de A.
5: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Inwoners van Zwolle kunnen op zaterdag 12 september een kijkje nemen achter de schermen van de rechtbank Overijssel. Tijdens de open dag aan de Schuurmanstraat krijgen bezoekers te zien hoe het er binnen de rechtbank aan toe gaat. Er worden onder meer rechtszittingen nagespeeld en bezoekers kunnen de zittingszalen en het cellencomplex bekijken. Ook is er een informatiemarkt over het werk binnen de rechtbank. Voor kinderen zijn er extra activiteiten zoals een vossenjacht, een kinderzitting en de mogelijkheid om in toga op de foto te gaan. De open dag duurt van 10 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags en de toegang is gratis. Kampen is op zoek naar creatief talent voor een gloednieuwe herbruikbare stadsbeker. De gemeente en het evenementenplatform schrijven een ontwerpwedstrijd uit om het afval tijdens evenementen flink terug te dringen. Iedereen kan een idee insturen. Het winnende ontwerp wordt vanaf november gebruikt tijdens alle feesten en evenementen in de stad. Inwoners kunnen binnenkort 34 openbare PMD-containers in Zwolle alleen nog openen met een Rova-pas. De gemeente en Rova voeren de toegangscontrole de komende maanden in om te voorkomen dat er verkeerd afval tussen het plastic, metaal en de drankkartons terechtkomt. Het gaat vooral om containers bij winkelcentra die nu nog voor iedereen toegankelijk zijn. Volgens de gemeente zit er momenteel regelmatig afval in PMD-containers dat daar niet thuis hoort. En daardoor kan ook goed gescheiden PMD-afval worden afgekeurd en niet worden gerecycled.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: chauffeur met de over, ook al heeft hij een slecht humeur.
1: Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren.
3: De maatschappij, dat ben jij.
4: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
5: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere droneaanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşilgöz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
9: Dit is even de hart van de ANWB. De A28 Amersfoort Zwolle, 5 minuten vertraging bij afrit Elspeet, een kwartier op de A.
8: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Inwoners kunnen binnenkort 34 openbare PMD-containers in Zwolle alleen nog openen met een Rova-pas. De gemeente en Rova voeren de toegangscontrole de komende maanden in om te voorkomen dat er verkeerd afval tussen het plastic, metaal en de drankkartons terechtkomt. Het gaat vooral om containers bij winkelcentra die nu nog voor iedereen toegankelijk zijn. Volgens de gemeente zit er momenteel regelmatig afval in PMD-containers dat daar niet thuis hoort. En daardoor kan ook goed gescheiden PMD-afval worden afgekeurd en niet worden gerecycled. Inwoners van Zwolle kunnen op zaterdag 12 september een kijkje nemen achter de schermen van de rechtbank Overijssel. Tijdens de open dag aan de Schuurmanstraat krijgen bezoekers te zien hoe het er binnen de rechtbank aan toe gaat. Er worden onder meer rechtszittingen nagespeeld en bezoekers kunnen de zittingszalen en het cellencomplex bekijken. Ook is er een informatiemarkt over het werk binnen de rechtbank. Voor kinderen zijn er extra activiteiten zoals een vossenjacht, een kinderzitting en de mogelijkheid om in toga op de foto te gaan. De open dag duurt van 10 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags en de toegang is gratis. Volt Zwolle wil dat de gemeente onderzoekt of supermarkten en andere winkels tijdens grote gratis evenementen tijdelijk geen alcohol mogen verkopen. Volgens de partij nemen steeds meer bezoekers zelf drank mee naar evenementen zoals het straatfestival. Daardoor zouden bezoekers minder geld uitgeven bij de Zwolse horeca die de gratis evenementen mede financiert. Volt wil dat het college onderzoekt of een tijdelijke verkoopverbod juridisch haalbaar en effectief is. De partij noemt Nijmegen en Arnhem als voorbeelden. De uitkomsten zouden ook kunnen worden meegenomen richting evenementen als Koningsdag, Carnaval en Bevrijdingsdag in 2027.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Het dagelijkse geluid van de Hanzestad. 1 Zwolle 105.0 FM en online op 1zwolle.nl.

0: MixXL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. MixXL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
1: Wauw! Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen. Specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
0: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşilgöz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is het ANWB Verkeer. Op 1 Zwolle.
7: Dit is even de hart van de ANWB. De A28 Amersfoort Zwolle, 5 minuten vertraging bij Alfred Elspeet. Een kwartier op de A50 Arnhem richting Oostersen. Knoop het Grijshoorn, knoop het Valburg, 11 kilometer file. 10 minuten.
5: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Mix XL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte. Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
3: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
4: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysiopluszwolle.nl of bel 038 45 35 503.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere droneaanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşilgöz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is het ANWB Verkeer. Op 1 Zwolle.
7: Dit is even de hart van de ANWB. De A28 Amersfoort Zwolle, 5 minuten vertraging bij Alfred Elspeet. Een kwartier op de A50 Arnhem richting Oostersen. Knopend Grijshoorn, knopend Valburg, 11 kilometer file. 10 minuten op de A325 Arnhem richting de Duitse grens tussen Elst en Lent, 4 kilometer file. De N527 Bussum Huizen is in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen de A1 en Huizen. En tot zover de ANWB.
5: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.
8: Dit is een fris en fruitig radiouur. Terwijl het een herhaling is van...
9: Confetti.
10: Confetti. Cultureel strooigoed met snippers geluk en vrolijkheid.
11: Confetti.
12: Confetti.
13: De 11e aflevering van Confetti wordt misschien een beetje ongemakkelijk. Met de aanblik van de naakte Adam van Rodin voor het stadhuis van Zwolle. En een pijnlijk actuele conferentie van Vrede Jonge uit 1982. En niet te korte rokjes op de tennisbaan in, jawel, Zwolle. Ja, dat krijg je dan bij de 11e aflevering. Dan wordt het een beetje een gekke aflevering. Gek, maar toch ook weer gezellig. Want in Drankcafé Confetti nemen we onszelf soms op de korrel, nemen we het leven op de korrel, maar blijven we toch, als het erop aankomt, genieten van het leven. En dat doen we onder leiding van barman Enrico.
0: Goedemorgen.
11: Confetti.
0: Confetti.
11: Voor de liefhebbers van vintage vinyl, boeken met ervaring en kunst en cultuur.
0: Confetti.
11: Met Erik Pol.
13: En de boekenhemel komt dit keer uit Hattem, uit de boekenkraam. En daar komt ook de kraakplaat vandaan. Dat gaan we natuurlijk uitleggen straks. En het meeste werk komt van, nou ja, lang geleden uit Frankrijk. En is hier zomaar in de hoofdstad van Overijssel beland. Dit wordt
9: confetti
13: op een hele leuke manier, denk ik. Proberen we samen met barman Arika.
0: Wil je een koffie of een cappuccino?
13: Wees welkom in Grand Café Confetti.

0: confetti.
1: Het vaste muziekje van Dave Brubeck, Unsquare
2: Dance,
1: op de achtergrond alweer meedraait in Grand Café Confetti. En de koffie wordt gemalen. De thee wordt gezet. En de gezelligheid aan de leestafel, geen grenzen kent, zou je bijna kunnen zeggen. Er wordt lekker gesproken over de boeken die daar vandaag weer zijn neergelegd door barman Enrico. Uit zijn tweedehands voorraad met filosofieboeken heeft hij weer een paar dingen neergelegd. Waaronder een boek van Jan Keij over de filosoof Emmanuel Levinas. En uit dat boek heeft Enrico het motto gehaald voor deze week. En dat is eigenlijk zo simpel als het is. En daarom des te aardiger. Het motto is: leven is genieten van het leven. En dat heeft Enrico ook weer op het schoolbord geschreven dat achter de bar is opgehangen. En Jan Keij is een Nederlandse filosoof, geboren in 1948. Al oud, op leeftijd, maar echt een Emmanuel Levinas-kenner. Die heeft in zijn boek over Levinas een citaat opgenomen van Paul Auster, een Engelse auteur. En dat is wel interessant om dat zo even voor te lezen. En dan moet ik eerst even vertellen dat in het denken van Levinas vier ideeën zitten. Dus hoe wij moeten leven heeft te maken met allereerst de eerste stap, het lichamelijke genieten. En dan de tweede stap, het lichamelijke lijden, hoort er ook bij. De derde stap is dan de aandacht voor elkaar. En de vierde is dan het nadenken over de dingen en het leven zelf. Dit zijn de vier lagen zoals Jan Keij uit het materiaal van Levinas heeft opgehaald. En dan zegt hij, genieten, dat is eigenlijk fundamenteel. En dan citeert Jan dus die Britse schrijver om het lichamelijke genieten te illustreren. Nou, hou je vast. Het gaat er allereerst om seksueel genot. Maar ook het genot van eten en drinken. Van naakt in een warm bad liggen. Van krabben bij jeuk. Van niezen en winden laten. Van een uurtje langer in bed blijven liggen. Van je gezicht naar de zon toedraaien op een weldadige middag in het late voorjaar of de vroege zomer. En voelen hoe de warmte zich op je huid nestelt. Kijk, now we're talking. Dit is genieten. Laten we dat dan doen, ook met de muziek die we nu draaien. We gaan luisteren naar Zomer van Flair. De Haagse boyband die in 2022 werd opgericht en in 2024 dit nummer uitbracht. En ze zingen dan over de zonnestralen op de wangen. Die voelt flair. Die voelen we met hun mee.

Dit is het jaar dat ik strand verover. Ja, sommige jongens dromen ervan, sommige meiden natuurlijk ook. Maar er zijn er ook genoeg mensen die helemaal zitten te wachten op een partner. Die gewoon lekker leven zoals ze leven. In een uppie. Op zichzelf. En dan kun je ook met heel ontzettend veel plezier van het leven genieten. Luister maar naar Edith de Damme, die daar fantastisch over zingt. We hebben haar een paar afleveringen geleden nog in Confetti uitgebreid aan het woord gehoord. Over de manier waarop zij haar leven inricht, haar repertoire opbouwt en alles eruit haalt wat erin zit. Hier is Geen Spijt. Ellen ten Damme.

0: Dag van het Dudok Festival eind mei. En dan kondigden ze aan dat ze in april in Kampen weer terugkomt. We kunnen er nu al naar uitkijken. Zoals we ook kunnen uitkijken naar een nieuwe aflevering van De Boekenhemel.
1: De Boekenhemel.

0: In de Kerkstraat van Hattem zit een fantastische winkel. Daar liggen de tweedehands boeken opgestapeld. Het lijkt niet gesorteerd, maar dat is niet waar. Alles is keurig gesorteerd. Je weet precies waar je wezen moet. Voor fotoboeken, sportboeken, filosofieboeken, goede romans, kinderboeken, stripboeken. En vertaalde literaire fictie, want we weten dat Irene Schipper, onze boekenhemelverteller, hier graag haar boeken koopt. En dan had Harry Stalknecht uit Kampen ons een mooi verhaal verteld over Martin Bril. En over Rokjesdag. Natuurlijk, ook Rokjesdag. Ongetwijfeld zijn bekendste column uit 1996 alweer. En dan vroeg ik me af, zouden ze nou in de boekenkamer in Hattem dat boekje toevallig hebben liggen? Ik loop dus binnen bij Marjolein en Wilco, de eigenaren van de boekenkraam. En wat gebeurt er? Nou, dit.
1: Ja, dan loop ik gewoon even de boekenkraam in en had hem. En dan vraag ik, hebben jullie toevallig een Martin Bril?
2: Goed.
1: Ja, is goed.
2: Die man die gaat er gewoon van.
1: Want die heb ik een stapel liggen hier zo zelfs. Waar komen die vandaan, joh?
3: Die komen wij in.
1: Die koop je gewoon in?
3: Ja.
1: En dan koop je speciaal ook Martin Bril in? Of gaat het gewoon toevallig per collectie die je binnenkrijgt? Hoe werkt dat?
3: Nou ja, we kopen restpartijen van uitgevers. Maar ook van onze klanten.
1: Ah.
3: Zo is het.
1: En
3: Martin Bril is de uitvinder van het woord Rokjesdag, hè?
1: Ja.
3: En dat komt nu langzamerhand weer in beeld.
1: Kijk, en dan
3: dus eigenlijk moeten we die boven
1: hebben. Die moet ik hebben.
3: Die moet bovenop.
1: Die moet ik hebben, want daar heb ik een goed verhaal bij.
3: Oh, echt waar?
1: Ja, echt waar. Dus mag ik die meenemen dan bij je?
3: Ja, die mag je meenemen. Zeker.
1: Kom je lekker kopen. Hey, dankjewel weer hoor. Dankjewel.
3: Ja.
0: En zo komt het dat ik met een Martin Bril uit de boekenkraam wegloop. Een bundel met columns. En de bundel heet Rokjesdag. Die lag daar gewoon. En welke column uit deze bundel, die in 2010 verscheen, een jaar na zijn overlijden, 2009, toen hij net 50 was geworden. Welke column uit deze bundel vind ik nou het leukste om voor te lezen? Dat is Tennisrokjes. En we zullen goed kunnen snappen waarom nou juist deze door mij wordt voorgelezen. En ik ga er in de boekenhemel eens even goed bij zitten. Neem een luie fortui. Zit met mijn hoofd in de zomer. En lees het verhaal Tennisrokjes. Problemen in Zwolle. Ja, ook daar. Automobilisten op de A28 kunnen ter hoogte van afrit 20 in gevaar komen door de opwaaiende rokjes van de tennisters die naast de snelweg gebruik maken van de banen van vereniging De Pelikaan. Voorheen waren die banen en de opwaaiende rokjes aan het zicht onttrokken door een mooie bomenrij. Maar die is onlangs gekapt. De zaak is aanhanger gemaakt door 3VO. De nieuwe naam van Veilig Verkeer Nederland, die bij mij maar niet wil inburgeren. Misschien bij u wel, dat zou kunnen. Zo'n naamsverandering wordt niet voor niets bedacht, maar hoe waardeloos zij ook is. Hoe dan ook, de mannen van Veilig Verkeer hebben een brandbrief naar Rijkswaterstaat gestuurd. Of er geen hoge wal opgeworpen kan worden tussen de snelweg en de opwaaiende rokjes. Of een mooi scherm geplaatst. En waaruit precies bestaan de risico's waaraan het verkeer wordt blootgesteld? Wel nu, de A28 is een drukke weg, met 's ochtends en 's avonds regelmatig files. Als dan de filerijder zijn blik vol verwachting op de rokjes vestigt, kunnen kettingbotsingen ontstaan. Ook bij hoge snelheden verdient het volgens Veilig Verkeer geen aanbeveling de broek open te knopen bij het passeren van een tennisbaan waar net een mooie volley wordt geslagen. Ter plekke is de situatie aldus. Tennisvereniging De Pelikaan ligt naast de velden van de Zwolse hockeyclub. Iets verderop bevinden zich ook nog wat voetbalvelden en manege Wilten. De vereniging beschikt over 9 banen, waarvan er 7 vanaf de hoger gelegen snelweg te zien zijn. Daarnaast heeft de vereniging een clubhuis met een puntdak, een barretje en een prijzenkast. op een gewone woensdag, zoals gisteren, gaat er van het tennissen geen enkele verkeersdreiging uit. De ballen gaan op het gravel heen en weer. Pok, pok, pok. Af en toe hoor je ook slippende schoenen of een luide vloek. Een vriendelijke heer verzamelt de ballen die over de hekken zijn geslagen in een winkelwagentje van Albert Heijn. Maar wat was er nou te zien? Geen korte, opwaaiende tennisrokjes. Goed, het was koud en woensdagmiddag. Maar dan nog. Zwolle. Hoe kort kunnen de rokjes er worden? Kort genoeg. Te kort, volgens meneer Buter, bestuurslid van 3VO en initiatiefnemer. Met name in de avonduren, als de banen verlicht zijn, is de situatie op de A28 levensgevaarlijk. Vrachtwagenchauffeurs kijken hun ogen uit, vergeten de remmen, knallen op hun voorganger. De eerste dode is nog niet gevallen, maar het kan niet lang meer duren. Zeker als je bedenkt dat de tennismode, ook in Zwolle, steeds korter wordt. Kijk maar naar die meisjes Williams. Nog maar even en ze hollen in hun blootje achter die ballen aan.
4: That's two. Wow.
0: Heer Buter heeft zijn zaak niet alleen aanhangig gemaakt bij Rijkswaterstaat, maar ook bij de gemeente Zwolle. In een zeldzame vlaag van daadkrachtig bestuur hebben ze daar de brief onmiddellijk in de prullenbak gegooid. Maar bij Rijkswaterstaat verwacht veilig verkeer wel serieus genomen te worden. En anders zal een ultieme poging gewaagd worden de dames van tennisvereniging De Pelikaan in lange broeken te laten tennissen. Ook in Zwolle zijn er dus problemen. Aldus Martin Bril in een column in de bundel Rokjesdag.
4: Wow.
0: En daar past natuurlijk maar één lied bij. Zwolle. Want in dit lied wordt zelfs gezongen over de boekenhemel in Zwolle. In dit lied van Eternal Plains wordt Zwolle bezongen. Een mislukte liefde eigenlijk. Met een afspraak in de kerk die een boekenwinkel blijkt te zijn. Luister maar.

We zijn weer terug in Krankcafé Confetti. En ik kan nog wel nagenieten van de gekkigheid. Waar de column van Martin Bril uit ergens eind jaren 90 waarschijnlijk over ging. Die opwaaide tennisrokjes in Zwolle. Gekkigheid. Liefde is gekkigheid. De zomer is gekkigheid. Het leven is gekkigheid. It's crazy little thing. Cold love. Queen.

0: werk.
1: Op het grote kerkplein in Zwolle, voor de deur van het stadhuis, staat een naakte man. Manshoog, meer dan dat. Op een sokkel, gemaakt door een van de allerberoemdste beeldhouwers ter wereld misschien wel. Het is een werk van Rodin, die we vooral kennen van die man die met zijn elleboog op zijn knie zit en met zijn hand onder zijn kin en die als de denker de wereld over is gegaan. En hier in Zwolle staat Adam. En gek genoeg staat er op zijn sokkel een telefoonnummer dat je kunt bellen. Dat hebben we maar eens even gedaan. En vervolgens was dit het cadeau dat we kregen. Waar we overigens wel voor moesten betalen. Luister.
2: Dit informatienummer kost 10 cent per minuut plus uw gebruikelijke belkosten.
3: Dit is het telefoonnummer van Adam op het Grote Kerkplein in Zwolle. This is the telephone number of Adam on the Grote Kerkplein in Zwolle. Voor Nederlands, toets 1. Voor English, press 2.
4: Wat sta je daar nou te kijken? Heb ik iets van je aan of zo? Waar was je nou? Hoe lang denk je dat ik hier al sta te wachten? En al die tijd zie ik niets anders dan mijn voeten, wat stoeptegels en mijn geslacht. Hij is anders van kleur dan de rest. Jullie kunnen er niet afblijven. Ze zeggen dat er ingezonde brieven over bestaan. Naakt kan de waarheid toch niet voor het publiek verschijnen. Werkelijk? 40 jaar sta ik hier al. 40 jaar lang gevriemel in mijn kruis en getrek aan mijn vinger. Maar als het officieel moet, gaan jullie plechtig doen. Zeggen jullie dat Adam zich al schaamt voor de naderende zondeval, omdat alles aan zijn lichaam zo naar binnen is gedraaid, getordeerd, gespannen en onvrij. Geilheid of plechtigheid, daartussen zit niks. Kijk nu eens echt naar me. Ik sta alleen voor het stadhuis omdat ik toevallig door een wereldberoemde beeldhouwer gemaakt ben. Rodin, het genie van de heftige emotie en het grote gebaar. Maar zoals ik hier sta, is Rodin de enige die me nooit met één vinger heeft aangeraakt. Was al een halve eeuw dood toen het gegoten werd. Maar maakt niet uit. Oulala, Rodin. Je moet een goed plekje. Dus voilà, in het midden van het centrum. Ter gelegenheid van het afscheid van de commissaris van de koningin, ridder de Van der Schuren. Elke inwoner van Overijssel heeft bijgedragen aan een passend huldeblijk. Ik ben gedragen door het volk. 900.000 dubbeltjes. Werkelijk? Bedrijfsleven heeft flink bij moeten leggen. Het motto van Ridder de Van der Schuren was: de mens blijft leven in de resultaten van zijn arbeid. Oh ja? Niemand leest zijn naam nog op de plaketten. En dan Dirk Hannema, vriendje van Ridder de Van der Schuren. Old Boys Network. Dirk Hannema heeft me hier naartoe gehaald. Maar in alle resultaten van zijn arbeid is hij afgerekend op maar 2 dingen. Dat hij fout was in de oorlog en dat hij fout zat met de aanschaf van de Emmausgangers van Vermeer, die van Meegeren bleek te zijn. Later zag hij in elk schilderij in Vermeer de op hol geslagen intuïtie van een gevallen museumdirecteur. Hij had contacten met Museum Rodin. Verder is er geen enkele reden dat ik hier sta. In plaats van mij had hier ook Balzac of de Denker kunnen staan. Het hele oeuvre van Rodin stond in de etalage toen, maar hij koos mij. Ach, natuurlijk was Hannema homoseksueel. Had altijd mooie jongens om zich heen. Hij deed er alleen niks mee. Hij was een esteet. Getrouwd met zijn hond. Jeroen Briat de la Richesse. Hoe zou hij onderhandeld hebben met Musée Rodin? Ze hadden daar vast nog nooit van Zwolle gehoord. En wist Parijs veel hoe je in de oorlog in Nederland fout kon zijn? Anno nu doet het Musée Rodin zelf ook schimmig over haar verleden. Een archief heeft altijd lijken in de kast. Wij werden bij honderden tegelijk afgegoten. Niet dat Rodin zich in 1881 druk maakte over de oplagen. Wie geld had, kon kopen zoveel die wou. Als de staat toen bepaald had dat ik op elk dorpsplein in Frankrijk met mijn lul naar de kerk moest wijzen, had hij het gedaan. Maar nu, oelala, rechtszaak hier, rechtszaak daar. Om te zien of je wel authentiek bent. Vanwege een wet die bepaalt dat oplagers tot 12 de status van authentiek kunstwerk hebben. Hoezo? De hand van de meester blijft toch in elk afgietsel even herkenbaar? 800 uur arbeid van anonieme arbeiders in de bronsgieterij, zich in het stof werkend voor een fractie van de 90.000 gulden die Musée Rodin over mijn rug verdiend heeft. Leven zij voort in de resultaten van hun arbeid? Dacht het niet. Zij hebben gedaan waar Rodin voor heeft getekend. Ik ben een echte Rodin, gemaakt door de man die boetseerde om God zelf te evenaren. Geen twijfel toegestaan. Copyright Musée Rodin 1964. Mijn papieren kloppen. Ik ben oké. Ik ben echt. Zijn handtekening is niet voor niets zo groot. Terwijl hij het meeste van mij ook nog eens van Michelangelo gejat heeft. Mijn uitgestoken vinger is uit de Sixtijnse kapel. Mijn stijve nek komt van een van de slaven. En verder ben ik een mix van recht opgezette liggende figuren op de tombes van de Medici's in Florence. Wie heeft het dan nog over een origineel? Of authentiek? Niks in brons vertaalde grote gevoelens. Zijn kopieerdrift, dat was nou echt modern. Is die waarheid naakt genoeg? Nou, hier sta ik dan. Een kopie van jatwerk. En ik sta hier nog wel even. Dure duiventil op een plek waar ik eigenlijk niks te zoeken heb. En kan iemand me toevallig ook vertellen waarom ik met de rug naar het plein sta? Ik hoor niet eens op een plein. In de tuin van Musée Rodin sta ik half in de bosjes. In Kyoto ben ik wit uitgeslagen van de uitlaatgassen voordat ik naar binnen ben gehaald. In München ben ik in 1931 verloren gegaan bij de brand in het Glaspalast. In Perth heb ik een walksalpetersuur over me heen gekregen. In New York sta ik in een museum waar dagelijks 4000 bezoekers voorbij komen. Alleen kijken ze daar niet naar mij, maar naar het beeld naast me, de Hellepoort. Omdat dat beeld imposanter en beroemder en verhalender is dan ik. Als ze al naar me kijken, blijft de blik hangen op de handtekening of op, je weet wel, de buitenkraan en feestfontein van mannelijke seksualiteit. Al zou ik een pirouetje draaien, het gaat helemaal niet meer om mij. Ze halen je binnen met vele gaars, zetten je neer op een prestigieuze plek en verder zoek je het maar uit. Hoe lang heb jij nu naar me gekeken? 6 minuten? 7 minuten? 8, 9? Vind je dat genoeg in het licht van de eeuwigheid? Is dat het resultaat van je arbeid waar je later op wilt worden afgerekend? Wat heb je gezien? Een echte Rodin of 310 kilo brons, klaar om te worden omgesmolten? Of een wezen dat zou kunnen leven, dat zou willen leven? De echte Adam kon tenminste nog tegen zijn schepper in opstand komen. Ik ga zo ophangen, maar kijk voor de lol nog even naar mijn sokkel. Ooit stond ik hoger, veel hoger dan Musée Rodin heeft voorgeschreven. Nu sta ik weer lager dan Musée Rodin heeft voorgeschreven. De hoogte ervan is vooral bepaald door de democratiseringsmanie in de jaren 70. Adam moet meer onder de mensen komen. Dus huppakee, alles op de schop. Had me dan meteen gelijkvloers neergezet. Nu is mijn sokkel vooral een bankje voor de mensen om op te zitten. Met de rug naar me toe. Nou, wilt u zitten? Ik kan staan. Dat is hoe het gaat. Al jaren. Ik keer me af van de mensheid, jullie keren je af van mij. Hoor je me? Ja, jij. Hé, jij. Hallo. Ik heb zin om te roken.
3: Einde bericht.
1: En toen was Adam uitgesproken. En ik vroeg me af, wie heeft dit gemaakt? Wiens stem heb ik gehoord? Dat werd me nog vanzelf even verteld.
3: Adam is geschreven door Arnoud Holleman en uitgevoerd door Jeroen Willems in opdracht van de gemeente Zwolle en mede mogelijk gemaakt door Stichting Kunst en Openbare Ruimte.
1: Dat is mooi. Bedankt. En laten we nog even in het paradijs blijven. Met Sade. Paradise.

0: zonder al te veel moeite gaan we van de Adam van Rodin uit Zwolle naar het paradijs met Sade. En vanuit de muziek van Sade naar het rumoer van het krankcafé. En van het rumoer van het krankcafé naar de kraak. Ik bedoel, de kraakplaat. Met die bijzondere conferentie van Freek de Jonge.
1: Kraakplaat.
0: In de boekenkraam van Hattem kom ik in een van de schaarse bakken met tweedehands vinyl een conferentie tegen van Freek uit 1982. De oudejaarsavondconferentie.

0: tussen de Nederlandstalige boeken vind ik ook bijna zijn hele repertoire aan geschreven werk. Inclusief het derde deel van zijn memoires, De Zeeuwse Jaren. En nu werkt hij aan zijn volgende deel, het vierde deel, dat de jaren 70 zal beslaan. We zijn bevriend. Soms belt hij me op en leest hij een stuk voor. Of wil hij vertellen over wat hij meemaakt tijdens het schrijfproces. Het is een moeilijke tijd eigenlijk. Hij worstelt met zijn loyaliteit. Naar Bram. Bram Vermeulen natuurlijk. Van Nederlands Hoop. Met wie hij toen in de jaren 70 de rand van de doorbraak stond. Loyaliteit dus. Naar Bram aan de ene kant. En zijn Hella aan de andere kant. Hij was nog jong, eigenlijk, in zekere gezin. En daarom heet de voorleesvoorstellingen die hij nu voor zijn vierde deel organiseert, niet voor niks Wisten wij veel. Achteraf snap je alles beter. Als je het nou leuk vindt om iets van het schrijfproces mee te maken, dan kun je nog terecht in het Beaufort-huis in Austerlitz voor de voorleesvoorstelling op 1 juli vanaf 8:15. Er zijn nog kaarten, wees er snel bij. En dan tref je misschien wel iets aan van die oude Freek. Die oude Freek die zo fantastische oudejaarsconferences kon maken. Luister naar de conferentie uit 1982. De openbaring die pijnlijk actueel is. En ook om te lachen blijft. We leggen hem op de draaitafel. Hier is Freek uit 1982.
1: Kraakplaat.
2: Dat was even een toneelstukje. Straks die gezelschappen verdwenen zijn, ook niks aan de hand. Het was gewoon een toneelstukje. He? Hun hele carrière geroepen, zijn of niet zijn? Nou, dat blijkt dan niet zijn te zijn. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Nee, het schijnt trouwens dat die subsidies gehandhaafd kunnen blijven, dat er zelfs nog een beetje bij kan. Ook de lonen kunnen een beetje. Heb ik me laten vertellen, ook onderwijzers. Was ik blij dat die onderwijzers staakten, kon ik eindelijk mijn kinderen lezen en schrijven leren. Die spoorwegstaking, dat vond ik niks. Ik kwam net die dag zelfmoord plegen. En ik stond er wel op de perron, zeg. En tochten. Je zal nog kou vatten op de dag dat je zelfmoord wil plegen. Wacht tot het rode licht gedoofd is, er kan nog een trein komen. Op Scheppers. Denk niet dat deze spoorwegovergang hier is aangelegd voor die ene trein die hier ooit in de eeuwigheid is langsgekomen. Nee, er kan nog een trein komen. We hebben wel 2 treinen bij de spoorweg. En 28.000 werknemers. Vind je het gek dat er ingeleverd moet worden? Vind je het gek? Nee, het schijnt dat alles kan gehandhaafd blijven. Subsidies, lonen, allemaal een beetje omhoog. Alleen moeten we de AOW afschaffen. Maar laat die bejaarden 1-2 keer demonstreren, dan heb je het wel gehad. Het is ook lekker guur buiten, vochtig, koud. Dus die zijn met geen stok de straat moeten krijgen. Nee, we moeten een keuze maken. Je kan moeilijk die gasten bijna het land uitschoppen. Dat is onmenselijk, hè? Ik moet dit even nuanceren trouwens, hoor, wat ik nu gezegd heb. Nee, even voor de rechtse kijkers. De jongeren. Nee, die weten niet dat ik een linkse komiek ben en dat ik precies het tegenovergestelde zeg van wat ik bedoel en dat dat leuk is. Nee, die denken van het is goed dat dit eens een keer gezegd wordt op de televisie, dit soort dingen. Dus ik bedoel precies het omgekeerde. Ik bedoel dat die AOW die moet blijven en die gasten bij, dus die moet. Oh nee. Wacht, oh nou ja, dat is dan weer een parodietje in een parodietje. Hè? Dus een dubbele bodem is dat. Een soort drosteffect. Eens even kijken, hoe vertel ik het mijn kinderen? Zand erover. Nee, niet over die gastarbeiders. Nee. Ik moet dat kunnen uitleggen. Even kijken. Oh, zo leg ik het helemaal nooit uit. In de winkel. Groente en tierf. Joepie, de poepie. Ik sta laatst in een winkel op mijn beurt te wachten. En ik voel dat achter mij een vrouw de winkel betreedt. Dat voel ik, daar is je hele achterste op ingesteld. Bovendien hoorde ik het papier ritselen van de deur. En vroeger ging je er als man nogal hanig bij staan en een beetje dat vrouwtje taxeren. Maar dat kan niet meer. Dat kan niet. Nee, je moet er zo neutraal mogelijk bij gaan staan. Dus ja, ik ging er zo neutraal mogelijk bij staan. Een beetje de houding die Nederland had tijdens de Eerste Wereldoorlog. En het is mijn beurt. Ik zeg, geeft u mij een tros bananen? En die vrouw zegt, 1 kilo handappelen. Ik zeg, pardon mevrouw, het was mijn beurt. Oh, ik dacht dat u een zak appelen was. Ik zeg, nee, het is mijn beurt. Ze zegt, wie geeft hier wie de beurt? Ja, daar had ik niet zo gauw een antwoord op. U gaat al 1000 jaar voor uw beurt. Oh, juist, ja. Ja. Nou ja, als voor 1 kilo handappelen is, gaat uw gang. Maar ik was niet voor 1 kilo handappel hoor. Ik werkte me een lijst primeurs af. En terwijl ze zo geholpen wordt, komt er een neger in de winkel. Dus toen ik weer mocht, toen dacht ik nou, hè, ik leer snel. Ik zeg, gaat u gang. En hij zei, nee, het is uw beurt. Ach, ik zeg, wie geeft die wie de beurt? En hij zei, nee, maar u moet. Ik zeg, nou, ik ga 1000 jaar van mijn beurt. Dus die neger die wordt geholpen aan een tros bananen. En oh, nee, nee. Nee, nee, is helemaal verkeerd voor de rechtse jeugd. Die denken, ah, maar dat is niet leuk. Dat is, nee, dan druk ik hem op zijn, nou, en terwijl die neger geholpen wordt, hoor ik achter mij ritmisch gebonk van luchtbanden tegen de winkeldeur. Een gehandicapte die niet over die ongeëmancipeerde drempel heen kon komen. Dus wat doe je? Je helpt, ik pak die kar beet. Hop! En gelijk die 2 schoenpunten zo in mijn gezicht. Ik zal jou krijgen, broeder, dus hop! En, dus ik raap hem op en ik zet hem weer terug. Ik zeg, geeft u mij een tros bananen? Toen zei hij, laat mij nou eerst even, dan kan je me straks er ook weer uithelpen. Gelijk had hij. Ik help hem eruit en langs mij glipt een gastarbeider die winkel binnen. Nee, en het was bijna sluitingstijd, hoor. Dat zeg ik er in mijn voordeel, zeg, voeg ik dat er aan toe. Ik wil roepen, 1 tros en ik zie die gastarbeider naar een kast scharrelt. En hij pakt er een bezem en een emmer en een dweil uit. En hij begint die winkel schoon te maken. Ik had toevallig een tientje in mijn hand. Dus dat maakte ik een propje van en dat hoorde ik zo achterloos in die winkel. Ja, anders komt het toch maar in Polen terecht. En verliet zonder bananen de winkel.
1: Ja, leuk en pijnlijk actueel. Hoorde de muziek van Freek de Jonge en Willem Breuker, met wie hij prachtig werk maakte voor zijn eigen conferences. We luisterden naar verschillende scènes. Het begon met een toneelstukje, toen subsidies, toen stakingen, toen persiflage in de winkel en nu luisteren we naar In de Disco, We Want Amor. En daarna nog een stukje conferences met oorlog en vrede. Dit is Freek de Jonge met zijn band uit 1982 en arrangementen van Willem Breuker.
2: Annie. Waar zit je?

De zanger zingt een liedje bij wijze van protest. Hij is erg voor de vrede en zeer tegen de rest. Mensen zingen vrolijk mee, ze kennen het refrein. We shall overcome dat we toffe jongens zijn. Maar iemand uit de massa, die roept wat zing je Tom? Ik vond je vroeger beter, ten tijde van Vietnam. Ja, zegt de zanger somber, meneer, dat is wel waar. De vrede is mooi voor de mensen, maar slecht voor mijn repertoire. De dominee op de kansel preekt nooit meer over God. Weg met de voorbeschikking in eigen hand, dat lot. Bijvoorbeeld in Zuid-Afrika, waar het droevig is gesteld. Daar moet iets aan veranderen, desnoods met geweld. Maar iemand uit het kerkvolk, die roept, waar ligt de grens? Als Jezus geweldloosheid was, geldt dat niet voor de mens? De dominee lijkt solidair, maar zijn woorden klinken hol. In de vrede zijn de kerken leeg, in de oorlog zijn ze vol. Papa zit op zijn praatstoel, de kinderen luisteren zoet. Het is een oud geliefd verhaal over een man met moed. De Duitsers waren weerzinwekkend, de oorlog was zo link. En opa redde Joden, want opa was zo flink. Dan zegt de oudste zoon bij wijze van een grapje, pap, als opa toen zo flink was, hoe kom jij nu zo slap? Ja, zegt de vader, blozend, dat heb je er nu van. De vrede kweekt slapjanussen, de oorlog maakt je man. En ergens, op het slagveld, rust een soldaat in vrede, kruis op zijn kop en zijn as in een urn. Hij heeft de strijd gestreden voor God. Koningin en vaderland, voor het heilig ideaal. Want oorlog, dat wil niemand. Ze willen vrede.

0: confetti.
1: Met Freek's conference uit 1982, opgevolgd met Peace, de Coming of Age song van Taylor Swift, zijn we in deze 11e en gekke aflevering van Confetti weer aanbeland bij Enrico's Confetti kalender. En onze barman heeft geheel in stijl zijn kalender gevuld met de 5 te gekke uitgaanstips. Doe eens gek en bezoek 1. Dinoland in Zwolle. Waan je in de oertijd en laat je niet bang maken. Zoek het uit op dinoland.nl. Of 2. Trek je nek uit in Hattem. Net als de langnek in de Efteling, getekend door Anton Pieck. Bekijk zijn tekeningen en doe het zelf in het Anton Pieck Museum in Hattem. Of 3. Bezoek de enige tacklewinkel van Europa. Jawel, een winkel met alleen spullen van, voor en over de tackle. Die zit in Deventer in de Broederenstraat. Of 4. Zoek in Lelystad tevergeefs naar een sportmuseum dat er ooit was nadat het er in 1994 werd geopend door kroonprins Willem-Alexander. En in 2005 naar het Olympisch Stadion in Amsterdam verhuisde, maar in 2014 werd gesloten.
2: Waarom?
1: Wegens te weinig bezoekers. Zou dat lot ook het WK voetbal treffen? Nu het maar de vraag is hoeveel mensen er een kaartje kunnen en willen kopen. Of misschien al bij de grens worden tegengehouden als ongewenst bezoek. 5. Trump of geen Trump? Zondag zitten we rond 10 uur met z'n allen voor de buis. Of voor een groot scherm naast de buurtbarbecue. Voor Nederland, Japan. Of in de straat met oranje kleren gaan we van links

0: Check de socials en vind ons op confettipodcast.nl. Met informatie, cultureel strooigoed en de confettikalender.
1: Is er geen defibrillator of niet? Want god, London Jim.
2: Dit was Confetti. Luister weer de volgende keer. Arrivederci en tot...
3: Confetti!
2: Ja, de vraag is natuurlijk of ik gewoon kan blijven doorlopen. Of ergens in een oranje straat verzeild raak in... Nou ja, je weet...

0: Nou, toch maar gauw even naar de andere kant op.
1: Waarom?
0: Ja. Ja, een beetje vrede.
2: Ze willen vrede.

0: kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
1: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Wauw, wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
5: Commerciële talenten, opgelet. Heb jij een vlotte babbel? En heb je zin in een flexibele en uitdagende baan in de sales? Eentje waarbij je naast een goed salaris ook je eigen werktijden bepaalt, gratis kan sporten en waar we successen samen vieren met diverse borrels en uitjes? Dan heeft Sales Paradise de baan voor jou. Sales Paradise is onderdeel van MDH Uitgeverij en heeft vestigingen in Doetinchem, Nijmegen en nu ook in Deventer. Solliciteer direct bij deze gezellige club of kijk voor meer informatie op salesparadise.nl.
1: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de onenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan PRO. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat hij voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşil dus benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
8: De A28 Amersfoort-Zwolle, 5 minuten vertraging bij Alfred Elspeet. Een kwartier op de A50 Arnhem richting Oost tussen knooppunt Grijshoorn en knooppunt Valburg. 11 kilometer file. 10 minuten op de A325 Arnhem richting...
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Inwoners van Zwolle kunnen op zaterdag 12 september een kijkje nemen achter de schermen van de rechtbank Overijssel. Tijdens de open dag aan de Schuurmanstraat krijgen bezoekers te zien hoe het er binnen de rechtbank aan toe gaat. Er worden onder meer rechtszittingen nagespeeld en bezoekers kunnen de zittingszalen en het cellencomplex bekijken. Ook is er een informatiemarkt over het werk binnen de rechtbank. Voor kinderen zijn er extra activiteiten zoals een vossenjacht, een kinderzitting en de mogelijkheid om in toga op de foto te gaan. De open dag duurt van 10:00 tot 3:00 en de toegang is gratis. Inwoners kunnen binnenkort 34 openbare PMD-containers in Zwolle alleen nog openen met een Rova-pas. De gemeente en Rova voeren de toegangscontrole de komende maanden in om te voorkomen dat er verkeerd afval tussen het plastic, metaal en de drankkartons terechtkomt. Het gaat vooral om containers bij winkelcentra die nu nog voor iedereen toegankelijk zijn. Volgens de gemeente zit er momenteel regelmatig afval in PMD-containers dat daar niet thuis hoort. En daardoor kan ook goed gescheiden PMD-afval worden afgekeurd en niet worden gerecycled. De 16-jarige Michiel Wolters uit Hattem is Europees kampioen junioren karten geworden. Tijdens het European Championship Rental Karts op het circuit van Spa-Francorchamps vocht hij zich na een moeilijke kwalificatie terug naar de top. Wolters eindigde in de finale als 6e, maar bleek daarmee de beste junior van het toernooi. Hij werd daarna 6e van alle 80 deelnemers. Volgens Wolters had hij zelf niet direct door dat hij Europees kampioen was geworden.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Onderweg in en rond Zwolle, 1 Zwolle 105.0 FM en 1zwolle.nl.

Onderweg in en rond Zwolle. 1 Zwolle 105.0 FM en 1zwolle.nl.

0: vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysiopluszwolle.nl of bel 038 45 35 503.
1: Commerciële talenten opgelet. Heb jij een vlotte babbel? En heb je zin in een flexibele en uitdagende baan in de sales? Eentje waarbij je naast je goede salaris ook nog eens royale bonussen kunt verdienen? Dan heeft Sales Paradise de baan voor jou. Sales Paradise is onderdeel van MDH Uitgeverij. En heeft vestigingen in Doetinchem, Nijmegen en nu ook in Deventer. Solliciteer direct bij deze gezellige club of kijk voor meer informatie op salesparadise.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşilgöz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A28 Amersfoort Zwolle, 5 minuten vertraging bij afrit Elspeet. Een kwartier op de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Grijshoord en knooppunt Valburg. 11 kilometer file. 10 minuten op de A305.
5: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Confession of the Groom.

0: het stopt.
1: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
2: Inwoners kunnen binnenkort 34 openbare PMD-containers in Zwolle alleen nog openen met een Rova-pas. De gemeente en Rova voeren de toegangscontrole de komende maanden in om te voorkomen dat er verkeerd afval tussen het plastic, metaal en de drankkartons terechtkomt. Het gaat vooral om containers bij winkelcentra die nu nog voor iedereen toegankelijk zijn. Volgens de gemeente zit er momenteel regelmatig afval in PMD-containers dat daar niet thuis hoort. En daardoor kan ook goed gescheiden PMD-afval worden afgekeurd en niet worden gerecycled. De 16-jarige Michiel Wolters uit Hattem is Europees kampioen junioren karten geworden. Tijdens het European Championship Rental Karts op het circuit van Spa-Francorchamps vocht hij zich na een moeilijke kwalificatie terug naar de top. Wolters eindigde in de finale als zesde, maar bleek daarmee de beste junior van het toernooi. Hij werd daarna zesde van alle 80 deelnemers. Volgens Wolters had hij zelf niet direct door dat hij Europees kampioen was geworden. 9 basisscholen uit Kampen, IJsselmuiden en Grafhorst doen van 31 augustus tot en met 24 september mee aan de e-waste race. Tijdens de 4 weken durende wedstrijd zamelen leerlingen zoveel mogelijk klein elektronisch afval in. De aftrap vond plaats op kindcentrum Zwijsen, waar wethouder Gerben Wijnja het startsein gaf.
1: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

Kiezelstenen van de oprit. Ze klinken naar een avond in de watten liggen. En van die touwtjes door mijn jas waar aan mijn wanden hing. En ongeacht de temperatuur een hele warme winter. Een rokende schoorsteen en de geur van eten. Ze had al 5 minuten wachtend voor de deur gezeten. Dus ik vlieg haar in de armen en vergeet heel even alles, de familie is compleet. En ik kan niet onder woorden brengen wat er gebeurt als ik het huis

kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of Marsman.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Wij hebben iets groots te vieren. Want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
2: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
3: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan PRO. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşil dus benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is het ANWB Verkeer. Op 1 Zwolle.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A28 Amersfoort-Zwolle, 5 minuten vertraging bij Alfred Elspeet. Een kwartier op de A50 Arnhem richting Oostersen. Knoop het Grijshoorn, de Knoop het Valburg, 11 kilometer file. 10 minuten op de A325 Arnhem richting de Duitse grens tussen Elst en Lent, 4 kilometer file. De N527 Bussum-Huizen is in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen de A1 en Huizen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Kampen is op zoek naar creatief talent voor een gloednieuwe herbruikbare stadsbeker. De gemeente en het evenementenplatform schrijven een ontwerpwedstrijd uit om het afval tijdens evenementen flink terug te dringen. Iedereen kan een idee insturen. Het winnende ontwerp wordt vanaf november gebruikt tijdens alle feesten en evenementen in de stad. Inwoners kunnen binnenkort 34 openbare PMD-containers in Zwolle alleen nog openen met een Rova-pas. De gemeente en Rova voeren de toegangscontrole de komende maanden in om te voorkomen dat er verkeerd afval tussen het plastic, metaal en de drankkartons terechtkomt. Het gaat vooral om containers bij winkelcentra die nu nog voor iedereen toegankelijk zijn. Volgens de gemeente zit er momenteel regelmatig afval in PMD-containers dat daar niet thuis hoort. En daardoor kan ook goed gescheiden PMD-afval worden afgekeurd en niet worden gerecycled. De 16-jarige Michiel Wolters uit Hattem is Europees kampioen junioren karten geworden. Tijdens het European Championship Rental Karts op het circuit van Spa-Francorchamps vocht hij zich na een moeilijke kwalificatie terug naar de top. Wolters eindigde in de finale als zesde, maar bleek daarmee de beste junior van het toernooi. Hij werd daarna zesde van alle 80 deelnemers. Volgens Wolters had hij zelf niet direct door dat hij Europees kampioen was geworden.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Langs de stadsgrachten en over de Thorbeckegracht, dit is 1 Zwolle.

0: ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
4: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl. Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de onenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat hij voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yesh Yilgaz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
9: De A28 Amersfoort-Zwolle, 5 minuten vertraging bij Alfred Elspet. Een kwartier op de A50 Arnhem richting Oosten. Knoop het Grijshoord en Knoop het Valburg, 11 kilometer file. 10 minuten op de A300.
7: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Volt Zwolle wil dat de gemeente onderzoekt of supermarkten en andere winkels tijdens grote gratis evenementen tijdelijk geen alcohol mogen verkopen. Volgens de partij nemen steeds meer bezoekers zelf drank mee naar evenementen zoals het straatfestival. Daardoor zouden bezoekers minder geld uitgeven bij de Zwolse horeca die de gratis evenementen mede financiert. Volt wil dat het college onderzoekt of een tijdelijke verkoopverbod juridisch haalbaar en effectief is. De partij noemt Nijmegen en Arnhem als voorbeelden. De uitkomsten zouden ook kunnen worden meegenomen richting evenementen als Koningsdag, Carnaval en Bevrijdingsdag in 2027. 9 basisscholen uit Kampen, IJsselmuiden en Grafhorst doen van 31 augustus tot en met 24 september mee aan de e-waste race. Tijdens de 4 weken durende wedstrijd zamelen leerlingen zoveel mogelijk klein elektronisch afval in. De aftrap vond plaats op kindcentrum Zwijsen, waar wethouder Gerben Wijnja het startsein gaf. Inwoners van Zwolle kunnen op zaterdag 12 september een kijkje nemen achter de schermen van de rechtbank Overijssel. Tijdens de open dag aan de Schuurmanstraat krijgen bezoekers te zien hoe het er binnen de rechtbank aan toe gaat. Er worden onder meer rechtszittingen nagespeeld en bezoekers kunnen de zittingszalen en het cellencomplex bekijken. Ook is er een informatiemarkt over het werk binnen de rechtbank. Voor kinderen zijn er extra activiteiten zoals een vossenjacht, een kinderzitting en de mogelijkheid om in toga op de foto te gaan. De open dag duurt van 10 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags en de toegang is gratis.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Straatfestival, markt of stadion, jij zet 1 Zwolle aan.

straatfestival, markt of stadion. Jij zet één Zwolle aan.

0: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com. Mix XL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
1: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
2: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşilgöz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt.
4: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
6: De A28 Amersfoort Zwolle, 5 minuten vertraging bij Alfred Elspeet. Een kwartier op de A50 Arnhem richting Oosterse knooppunt Grijshoord en knooppunt Valburg. 11 kilometer file. 10 minuten op de A325 Arnhem richting.
4: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Volt Zwolle wil dat de gemeente onderzoekt of supermarkten en andere winkels tijdens grote gratis evenementen tijdelijk geen alcohol mogen verkopen. Volgens de partij nemen steeds meer bezoekers zelf drank mee naar evenementen zoals het straatfestival. Daardoor zouden bezoekers minder geld uitgeven bij de Zwolse horeca die de gratis evenementen mede financiert. Volt wil dat het college onderzoekt of een tijdelijke verkoopverbod juridisch haalbaar en effectief is. De partij noemt Nijmegen en Arnhem als voorbeelden. De uitkomsten zouden ook kunnen worden meegenomen richting evenementen als Koningsdag, Carnaval en Bevrijdingsdag in 2027. De 16-jarige Michiel Wolters uit Hattem is Europees kampioen junioren karten geworden. Tijdens het European Championship Rental Karts op het circuit van Spa-Francorchamps vocht hij zich na een moeilijke kwalificatie terug naar de top. Wolters eindigde in de finale als zesde, maar bleek daarmee de beste junior van het toernooi. Hij werd daarna zesde van alle 80 deelnemers. Volgens Wolters had hij zelf niet direct door dat hij Europees kampioen was geworden. Inwoners kunnen binnenkort 34 openbare PMD-containers in Zwolle alleen nog openen met hun Rova-pas. De gemeente en Rova voeren de toegangscontrole de komende maanden in om te voorkomen dat er verkeerd afval tussen het plastic, metaal en de drankkartons terechtkomt. Het gaat vooral om containers bij winkelcentra die nu nog voor iedereen toegankelijk zijn. Volgens de gemeente zit er momenteel regelmatig afval in PMD-containers dat daar niet thuis hoort. En daardoor kan ook goed gescheiden PMD-afval worden afgekeurd en niet worden gerecycled.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Van Assendorp tot Zwolle-Zuid, dit is 1 Zwolle.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
1: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
2: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
3: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
4: Commerciële talenten, opgelet. Heb jij een vlotte babbel? En heb je zin in een flexibele en uitdagende baan in de sales? Eentje waarbij je naast een goed salaris ook je eigen werktijden bepaalt, gratis kan sporten en waar we successen samen vieren met diverse borrels en uitjes? Dan heeft Sales Paradise de baan voor jou. Sales Paradise is onderdeel van MDH-uitgeverij en heeft vestigingen in Doetinchem, Nijmegen en nu ook in Deventer. Solliciteer direct bij deze gezellige club of kijk voor meer informatie op salesparadise.nl.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere droneaanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşilgöz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A28 Amersfoort Zwolle, 5 minuten vertraging bij Alfred Elsbeet. Een kwartier op de A50 Arnhem richting Oosterzee. Knoop het Grijshoorn en Knoop het Valburg, 11 kilometer file. 10 minuten op de A325 Arnhem richting de Duitse grens tussen Elst en Lent, 4 kilometer file. De N527 Bussum Huizen is in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen daar.
7: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers.

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Kampen is op zoek naar creatief talent voor een gloednieuwe herbruikbare stadsbeker. De gemeente en het evenementenplatform schrijven een ontwerpwedstrijd uit om het afval tijdens evenementen flink terug te dringen. Iedereen kan een idee insturen. Het winnende ontwerp wordt vanaf november gebruikt tijdens alle feesten en evenementen in de stad. De 16-jarige Michiel Wolters uit Hattem is Europees kampioen junioren karten geworden. Tijdens het European Championship Rental Karts op het circuit van Spa-Francorchamps vocht hij zich na een moeilijke kwalificatie terug naar de top. Wolters eindigde in de finale als zesde, maar bleek daarmee de beste junior van het toernooi. Hij werd daarna zesde van alle 80 deelnemers. Volgens Wolters had hij zelf niet direct door dat hij Europees kampioen was geworden. Volt Zwolle wil dat de gemeente onderzoekt of supermarkten en andere winkels tijdens grote gratis evenementen tijdelijk geen alcohol mogen verkopen. Volgens de partij nemen steeds meer bezoekers zelf drank mee naar evenementen zoals het straatfestival. Daardoor zouden bezoekers minder geld uitgeven bij de Zwolse horeca die de gratis evenementen mede financiert. Volt wil dat het college onderzoekt of een tijdelijke verkoopverbod juridisch haalbaar en effectief is. De partij noemt Nijmegen en Arnhem als voorbeelden. De uitkomsten zouden ook kunnen worden meegenomen richting evenementen als Koningsdag, Carnaval en Bevrijdingsdag in 2027.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Onderweg in en rond Zwolle, 1 Zwolle 105.0 FM en 1zwolle.nl.

0: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
1: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
2: Wauw! Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
3: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarbij zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yesh Yilgaz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is het ANWB Verkeer. Op 1 Zwolle.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A28 Amersfoort Zwolle. 5 minuten vertraging bij Alfred Elsbeet. Een kwartier op de A50 Arnhem richting Oosterhout.
5: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De 16-jarige Michiel Wolters uit Hattem is Europees kampioen junioren karten geworden. Tijdens het European Championship Rental Karts op het circuit van Spa-Francorchamps vocht hij zich na een moeilijke kwalificatie terug naar de top. Wolters eindigde in de finale als zesde, maar bleek daarmee de beste junior van het toernooi. Hij werd daarna zesde van alle 80 deelnemers. Volgens Wolters had hij zelf niet direct door dat hij Europees kampioen was geworden. Volt Zwolle wil dat de gemeente onderzoekt of supermarkten en andere winkels tijdens grote gratis evenementen tijdelijk geen alcohol mogen verkopen. Volgens de partij nemen steeds meer bezoekers zelf drank mee naar evenementen zoals het straatfestival. Daardoor zouden bezoekers minder geld uitgeven bij de Zwolse horeca die de gratis evenementen mede financiert. Volt wil dat het college onderzoekt of een tijdelijke verkoopverbod juridisch haalbaar en effectief is. De partij noemt Nijmegen en Arnhem als voorbeelden. De uitkomsten zouden ook kunnen worden meegenomen richting evenementen als Koningsdag, Carnaval en Bevrijdingsdag in 2027. Inwoners van Zwolle kunnen op zaterdag 12 september een kijkje nemen achter de schermen van de rechtbank Overijssel. Tijdens de open dag aan de Schuurmanstraat krijgen bezoekers te zien hoe het er binnen de rechtbank aan toe gaat. Er worden onder meer rechtszittingen nagespeeld en bezoekers kunnen de zittingszalen en het cellencomplex bekijken. Ook is er een informatiemarkt over het werk binnen de rechtbank. Voor kinderen zijn er extra activiteiten zoals een vossenjacht, een kinderzitting en de mogelijkheid om in toga op de foto te gaan. De open dag duurt van 10:00 ochtends tot 3:00 middags en de toegang is gratis.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle.

0: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com. Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
1: Jij verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer erkenning, meer afwisseling. Werken bij NDH betekent niet kiezen, maar krijgen. Of je nou op zoek bent naar een leuke bijbaan, een carrière switch of een mooie job. Bij NDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. NDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze salesvacatures op werkenbijmdh.nl.
2: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
3: Wij hebben iets groots te vieren, want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere droneaanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşilgöz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A28 Amersfoort Zwolle, 5 minuten vertraging bij Alfred Elspeet. Een kwartier op de A50 Arnhem richting Oosterschot.
6: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Kanten is op zoek naar creatief talent voor een gloednieuwe herbruikbare stadsbeker. De gemeente en het evenementenplatform schrijven een ontwerpwedstrijd uit om het afval tijdens evenementen flink terug te dringen. Iedereen kan een idee insturen. Het winnende ontwerp wordt vanaf november gebruikt tijdens alle feesten en evenementen in de stad. 9 basisscholen uit Kampen, IJsselmuiden en Grafhorst doen van 31 augustus tot en met 24 september mee aan de e-waste race. Tijdens de 4 weken durende wedstrijd zamelen leerlingen zoveel mogelijk klein elektronisch afval in. De aftrap vond plaats op kindcentrum Zwijsen, waar wethouder Gerben Wijnja het startsein gaf. Inwoners kunnen binnenkort 34 openbare PMD-containers in Zwolle alleen nog openen met een Rova-pas. De gemeente en Rova voeren de toegangscontrole de komende maanden in om te voorkomen dat er verkeerd afval tussen het plastic, metaal en de drankkartons terechtkomt. Het gaat vooral om containers bij winkelcentra die nu nog voor iedereen toegankelijk zijn. Volgens de gemeente zit er momenteel regelmatig afval in PMD-containers dat daar niet thuis hoort. En daardoor kan ook goed gescheiden PMD-afval worden afgekeurd en niet worden gerecycled.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: MixXL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. MixXL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
1: Wij hebben iets groots te vieren, want Waremans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Waremans Wonen blijft hetzelfde.
2: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysioplus.zwolle.nl of bel 038 45 35 503.
3: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
4: Wauw! Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de onenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan PRO. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşilgöz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is het ANWB Verkeer. Op 1 Zwolle.
8: Dit is even de hart van de ANWB. De A28 Amersfoort-Zwolle, 5 minuten vertraging bij Alfred Elspeet. Een kwartier op de A50 Arnhem richting Oost.
7: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Kampen is op zoek naar creatief talent voor een gloednieuwe herbruikbare stadsbeker. De gemeente en het evenementenplatform schrijven een ontwerpwedstrijd uit om het afval tijdens evenementen flink terug te dringen. Iedereen kan een idee insturen. Het winnende ontwerp wordt vanaf november gebruikt tijdens alle feesten en evenementen in de stad. Volt Zwolle wil dat de gemeente onderzoekt of supermarkten en andere winkels tijdens grote gratis evenementen tijdelijk geen alcohol mogen verkopen. Volgens de partij nemen steeds meer bezoekers zelf drank mee naar evenementen zoals het straatfestival. Daardoor zouden bezoekers minder geld uitgeven bij de Zwolse horeca die de gratis evenementen mede financiert. Volt wil dat het college onderzoekt of een tijdelijke verkoopverbod juridisch haalbaar en effectief is. De partij noemt Nijmegen en Arnhem als voorbeelden. De uitkomsten zouden ook kunnen worden meegenomen richting evenementen als Koningsdag, Carnaval en Bevrijdingsdag in 2027. De 16-jarige Michiel Wolters uit Hattem is Europees kampioen junioren karten geworden. Tijdens het European Championship Rental Karts op het circuit van Spa-Francorchamps vocht hij zich na een moeilijke kwalificatie terug naar de top. Wolters eindigde in de finale als zesde, maar bleek daarmee de beste junior van het toernooi. Hij werd daarna zesde van alle 80 deelnemers. Volgens Wolters had hij zelf niet direct door dat hij Europees kampioen was geworden.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle.
2: And for love's sake, each mistake, all you.

0: Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
1: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
2: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Fidenzo Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op Fidenzo.nl en neem contact met ons op.
3: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de onenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yesh Yildiz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
8: De A28 Amersfoort Zwolle, 5 minuten vertraging bij afrit Elspeet. Een kwartier op de A50 Arnhem richting Oost.
6: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Langs de stadsgrachten en over de Thorbeckegracht. Dit is 1 Zwolle.
1: Mm-hmm.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Inwoners van Zwolle kunnen op zaterdag 12 september een kijkje nemen achter de schermen van de rechtbank Overijssel. Tijdens de open dag aan de Schuurmanstraat krijgen bezoekers te zien hoe het er binnen de rechtbank aan toe gaat. Er worden onder meer rechtszittingen nagespeeld en bezoekers kunnen de zittingszalen en het cellencomplex bekijken. Ook is er een informatiemarkt over het werk binnen de rechtbank. Voor kinderen zijn er extra activiteiten zoals een vossenjacht, een kinderzitting en de mogelijkheid om in toga op de foto te gaan. De open dag duurt van 10:00 ochtends tot 3:00 middags en de toegang is gratis. 9 basisscholen uit Kampen, IJsselmuiden en Grafhorst doen van 31 augustus tot en met 24 september mee aan de e-waste race. Tijdens de 4 weken durende wedstrijd zamelen leerlingen zoveel mogelijk klein elektronisch afval in. De aftrap vond plaats op kindcentrum Zwijsen, waar wethouder Gerben Wijnja het startsein gaf. Inwoners kunnen binnenkort 34 openbare PMD-containers in Zwolle alleen nog openen met een Rova-pas. De gemeente en Rova voeren de toegangscontrole de komende maanden in om te voorkomen dat er verkeerd afval tussen het plastic, metaal en de drankkartons terechtkomt. Het gaat vooral om containers bij winkelcentra die nu nog voor iedereen toegankelijk zijn. Volgens de gemeente zit er momenteel regelmatig afval in PMD-containers dat daar niet thuis hoort. En daardoor kan ook goed gescheiden PMD-afval worden afgekeurd en niet worden gerecycled.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysiopluszwolle.nl of bel 038-45-35-503.
1: Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
2: Jij verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer erkenning, meer afwisseling. Werken bij MDH betekent niet kiezen, maar krijgen. Of je nou op zoek bent naar een leuke bijbaan, een carrière switch of een mooie job. Bij MDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. MDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze salesvacatures op werkenbijmdh.nl.
1: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
3: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
4: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere droneaanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşilgöz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Amersfoort Zwolle, 5 minuten vertraging bij Alfred Elsbeet. Een kwartier op de A50 Arnhem richting Oost.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Kampen is op zoek naar creatief talent voor een gloednieuwe herbruikbare stadsbeker. De gemeente en het evenementenplatform schrijven een ontwerpwedstrijd uit om het afval tijdens evenementen flink terug te dringen. Iedereen kan een idee insturen. Het winnende ontwerp wordt vanaf november gebruikt tijdens alle feesten en evenementen in de stad. De 16-jarige Michiel Wolters uit Hattem is Europees kampioen junioren karten geworden. Tijdens het European Championship Rental Karts op het circuit van Spa-Francorchamps vocht hij zich na een moeilijke kwalificatie terug naar de top. Wolters eindigde in de finale als zesde, maar bleek daarmee de beste junior van het toernooi. Hij werd daarna zesde van alle 80 deelnemers. Volgens Wolters had hij zelf niet direct door dat hij Europees kampioen was geworden. Volt Zwolle wil dat de gemeente onderzoekt of supermarkten en andere winkels tijdens grote gratis evenementen tijdelijk geen alcohol mogen verkopen. Volgens de partij nemen steeds meer bezoekers zelf drank mee naar evenementen zoals het straatfestival. Daardoor zouden bezoekers minder geld uitgeven bij de Zwolse horeca die de gratis evenementen mede financiert. Volt wil dat het college onderzoekt of een tijdelijke verkoopverbod juridisch haalbaar en effectief is. De partij noemt Nijmegen en Arnhem als voorbeelden. De uitkomsten zouden ook kunnen worden meegenomen richting evenementen als Koningsdag, Carnaval en Bevrijdingsdag in 2027.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

straatfestival, markt of stadion. Jij zet één Zwolle aan.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de onenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yesh Yildiz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

is er nog over van mij. Ik gaf mijn ziel en zaligheid met in mijn hoofd, ik word rijk. Ik heb mijn jongens op de weg, maar aan het blowen altijd. Jij dacht, dit is nu voor even en ook zo weer voorbij. Ik kon alleen maar groter worden. Ik heb nog een paar echte vrienden, weet niet waar de rest is. Ik kon wel zeggen, alle roem kan me gestolen worden.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşilgöz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşilgöz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yesh Yilgaz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.